0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: TNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
1: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
0: Op 30 juni.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Deze week op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni.

0: Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Uit onderzoek van toezichthouder autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat de verkopers onduidelijk waren over het doel van het gesprek en de inhoud van het contract. Het ACM concludeert dat KPN de regels rondom telemarketing niet goed heeft nageleefd. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland, met maxima tussen 32 en 39 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Deze week op BNT.

0: Jouw zomer. Jouw BMT.
1: Hit the beat and take it to the first note.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Uit onderzoek van toezichthouder autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat de verkopers onduidelijk waren over het doel van het gesprek en de inhoud van het contract. Het ACM concludeert dat KPN de regels rondom telemarketing niet goed heeft nageleefd. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
3: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni. De ochtend van

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: 2020.
1: De zomer is aan. Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZBever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde

0: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry,
7: maar het is WK!
8: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Mensen met een dynamisch energiecontract betalen vanavond een recordprijs van €1,20 per kilowattuur elektriciteit. De hoge kwartierprijs is het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Door de extreme hitte in grote delen van Europa is er extra vraag naar stroom voor koeling. Tegelijkertijd is het aanbod laag, onder meer omdat het nauwelijks waait. En dat drijft de prijs flink omhoog. In Duitsland is het treinverkeer weer hervat nadat het gisteravond volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de verwachte hitte zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan het asfalt te voorkomen. En afgelopen weekend is uit safaripark Beekse Bergen een aap ontsnapt. Volgens een woordvoerster van het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Het gaat om een kuifmangabij. Dier is inmiddels meerdere keren gezien in de omgeving van het park, waaronder gisteren in het dorp Esbeek. Getuigen wordt gevraagd de aap niet zelf te benaderen of te vangen, maar contact op te nemen via het telefoonnummer op de website van de Beekse Bergen. Het park zal dan proberen het dier te verdoven en het te kunnen vangen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
10: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
13: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
10: Op 30 juni.

0: Phil Collins op de radio. Stuur Studio. En wat is het lekker in de Stuur Studio met een aircootje aan. Phil Collins, Stuur Studio, 7 minuten over 7. Goedemorgen. Welkom bij de wakkerste ochtendshow van Nederland. Dit is Radio BNT op 24 juni 2026. Midden in de week. 36 graden. We zijn begonnen!
1: Met Roger Schepers.
0: Oh, wel een liedje starten dan.

0: mee.
1: Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

0: Mocht je vanochtend met de trein willen, dan zou ik een beetje voorzichtig doen, want dat wordt een beetje lastig. De treinen staken namelijk. Vanaf 8 uur is het de bedoeling dat de normale dienstregeling weer een klein beetje van kracht gaat worden. Behalve voor de NS, want het is heet. Wat heet? Ja, maar dat zou de NS anders volgens mij toch ook gewoon gebruiken. Of zeg ik nu iets heel geks? Het is 16 over 7 en 10 voor half 8 als je haast hebt. No mercy, when I die, it's so easy to fall in love. Olivia Dean. Goedemorgen, welkom in de Wakkerochtendshow van Nederland. Normaal Erik Kreutzer op dit tijdstip. Erik is van een welverdiende vakantie aan het genieten. Die is er 2 weken niet. En daarom wisselen Duncan en ondergetekende elkaar een beetje af deze week. Ik was al maandag, Duncan gisteren, ik vandaag, Duncan morgen en ik vrijdag. En volgende week zit Erik Kerkhoff hier. Ik heb het eerder al geroepen. Kreutzer heeft het zover gekregen om bijna het complete personeelsbestand van Radio BNT hem te laten vervangen. Volgens mij ben je dan best wel goed bezig, hè? Ja, 24 juni, wat een dag zeg. Max 36 in het zuiden, misschien 37 graden. Dat zijn de temperaturen waar we het mee moeten doen. Treinen staken, openbaar vervoer, trein, tram, bus. Alles staakt eigenlijk tot 1 uur of 8. Gisteravond was dat het probleem in Duitsland. Maar er was een radiostoring. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar of de Rundfunk rare dingen heeft gedaan in Duitsland, geen idee. Maar daardoor was er dus geen treinverkeer mogelijk. En ik heb begrepen dat het nu weer allemaal weer goed moet zijn. Dus dat is fijn dat dat weer een beetje opgelost is daar. Maar radiostoring, volgens mij, radiostoring. Ja, is dat echt dat je denkt, gevaarlijk? Radiostoring kan volgens mij alleen maar goed zijn. Ik word heel graag gestoord door de radio. Dat kan wat mij betreft 24 uur per dag gewoon gebeuren. Nou ja, goed. Het was dus in Duitsland het geval. We zitten hier in Nederland en daar gaat het vanaf 8 uur allemaal weer een klein beetje normaal lopen. Maar ja, dan heb je al een behoorlijke achterstand. Hè. Dus ik hoop als je met het openbaar vervoer om welke reden dan ook zou moeten gaan vandaag, dat je zelf een klein beetje hebt ingelezen. En anders werk je lekker thuis, indien mogelijk. Gaan we even naar het WK voetbal in Amerika. Er is een teleurstellende eindstand tussen Engeland en Ghana. 0-0. Beide hebben wel 4 punten. Gaan dus door naar de volgende ronde. Dat is op zich dan wel weer mooi. En Nederland moet morgen nacht aan de bak om 1 uur onze tijd. En we hoorden zojuist in het nieuws dat donderdag op vrijdag, dus morgen op vrijdagnacht zeg maar, de warmste nacht ooit gemeten gaat worden waarschijnlijk. Zal de temperatuur niet onder de 24 graden duiken. En onze jongens, ons Nederlands elftal, gaat in Amerika daar even een balletje trappen. En als het dan toch zo warm is, kunnen wij dat ook gewoon volgen. Daar is niks aan de hand, zou je zeggen, toch? Nou ja, wat gaan we doen allemaal tussen nu en 10 uur? Lekker wakker maken met de belangrijkste shownieuws, de verjaardagskalender, de Word Wakker plaatje, favoriete top 3, heel veel lekkere muziek. En jij aan de andere kant van de radio. Ben je een van die wakkere mensen op dit moment? Laat even van je horen via radiobnt.nl. Vraag een liedje aan of deel even met ons hoe het met je is en waar je op dit moment bevindt. Dan houden wij ons nog met andere zaken bezig.
1: Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Ja, want we hebben een leuke actie lopen deze week. En ik meld het maar vast even. Hè? Dan heb je het maar vast een keer gehoord. Helene Fischer komt naar Nederland en wel naar het Gelderdome in Arnhem op 30 juni aanstaande. En we kunnen jou daar naartoe sturen. Luister ook vandaag weer tussen 10 en 4 uur. Hoor muziek van Helene Fischer. Wat je moet doen is dan Helene Fischer appen naar radiobnt.nl. En zo maak je kans op tickets voor haar concert in het Gelderdome in Arnhem op 30 juni aanstaande. Dat is gisteren over een week. Dat is komende dinsdag. Ja, ik ben er best wel een beetje wakker eigenlijk. Dat verbaast mezelf ook wel, als ik heel eerlijk ben. Ik moet zeggen dat het de sfeer er een beetje beter bij hangt dan afgelopen maandag. Toen had ik er wel wat last van eigenlijk. Nilsson en Bluff op BNT en mannenharten.

Ik zat even in de agenda te kijken. 10 jaar geleden stonden ze op Pinkpop. Althans, hij stond op Pinkpop. En wat een feestje was dat, zeg. In 2016, Lionel Richie hoorde All Night Long in 1983 op Radio BNT. En daarvoor draaiden wij Bluff. Komend weekend vindt namelijk een nieuwe editie plaats op de Brouwersdam in Zeeland van Concert at Sea. En dat is natuurlijk ook altijd een mooi feestje. Het feestje van Bluff in Zeeland. Met heel veel artiesten die daar optreden. Binnen en buitenland, daar komen ze overal vandaan. Dus een internationaal festival aan het worden. Dit is Ray Parker Jr.

Ghostbusters, Ray Parker Jr., twee 80's classics achter elkaar op Radio BNT. Op maandagavond hoor je er nog veel meer bij Raoul Moreau in het meest 80's verantwoorde 80's programma van de Nederlandse radio. Het Radio BNT 80's Café tussen 7 en 9 uur. Zo dadelijk muziek van Alex Warren, dus blijf hier. Exact 7:30. Mooi is dat, dat we een beetje zo goed uitkomen. Ik vind het fantastisch. Zo dadelijk bij de ANWB eens even kijken wie er wakker is om ons op de hoogte te houden van de actuele verkeersinformatie. Het kan extra druk zijn op de weg doordat de treinen staken. En vanaf 8 uur straks zal de dienstregeling weer enigszins normaal moeten gaan verlopen. We hopen dat dat daadwerkelijk ook gaat lukken. En eens kijken of Frus wakker is. Want het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant hoor je zo dadelijk op de radio. Eerst even naar het weer.

0: Ja, hitterecords worden gebroken. Er is een hitteplan van kracht, dat weet je. Code oranje in Nederland, maar ook in België. Daar moeten we rekening mee houden. Tussen de 31 en 36 graden vandaag in het zuiden kan het zelfs 37 worden. Morgennacht, donderdag op vrijdagnacht, wordt de warmste nacht ooit gemeten. Hoogstwaarschijnlijk. De temperatuur zal niet dalen onder de 24 graden. Dus daar moeten we rekening mee houden. Dus ik kan alleen maar zeggen, probeer binnen te blijven. Drinken, goed smeren en een beetje op jezelf passen. Met name ook op de ouderen en mensen die een iets wat zwakkere gezondheid hebben op dit moment. Houd ze in de gaten en houd ook een beetje de dieren in de gaten natuurlijk.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Bij een steekpartij in de Gerestraat in de Blerikse wijk Vastenavondkamp is afgelopen nacht rond de middernacht een gewonde gevallen. Omstanders hebben het slachtoffer direct naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog niet opgepakt. De recherche en forensische opsporing doen ter plaatse onderzoek. De politie heeft eerder deze maand 5 jongeren uit Roosendaal gearresteerd na anonieme tips over drugsdeals. Het gaat om 4 jongens van 17 en 1 van 19 jaar oud. Bij huiszoekingen zijn drugs, cashgeld en telefoons in beslag genomen. De 4 minderjarigen zijn inmiddels vrij. De 19-jarige verdachte zit nog vast. En nieuws net over de grens. De Belgische Gezondheidsdienst heeft de alarmfase van het hitteplan geactiveerd vanwege aanhoudende hitte en hoge ozonconcentraties. Vanaf morgen geldt dan ook in België code oranje, met temperaturen boven de 35 graden overdag en tropische nachten boven de 20 graden. Landelijke maatregelen blijven in België vooralsnog uit. Instellingen moeten zelf actie ondernemen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Er staan files op onder andere de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij afrit Kerkdriel heb je een kwartier vertraging. En op de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je.
2: BNT.
1: Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni.
2: Radio BNT.
1: Deze week op BNT.
3: Here, right? It's Friday.

0: Friday, then Saturday, Sunday, what?
1: Zo, en dat was Friday Night van de Nightcrawlers, die het origineel van dit liedje natuurlijk zongen. Push the Feeling On. Het was Written, die er een hit mee scoorde en coverde dat in 2021, zeg maar. Hè? Ja. Het is 10 minuten over half 8, de laatste show nieuws het eerste op de radio. Gaan we toch nog heel eventjes terug naar Pinkpop. Afgelopen zondag trad daar Youngblood op. En ik hoor je denken, ja, fijn. Nou, Youngblood heeft van geschiedenis geschreven. Hij is echt een festivalartiest, dat mag je wel zeggen. Is alleen maar van het begin tot het eind van de show met zijn publiek bezig. Interactief bezig. Een Nederlandse jongen nog op het podium getrokken die gewoon een moppie gitaar met hem heeft meegespeeld. En die... Dat filmpje daarvan gaat viral. Dus dat is eigenlijk wel fantastisch dat Nederland weer mooi op de kaart gezet is. Ja, dus door Pinkpop wel vaker. Hè. Ik moet zeggen, er zijn echt wel van die artiesten. Foo Fighters doen dat ook. Die zijn ook heel veel met hun publiek bezig. Dus dan snap ik echt wel, dat zijn festivalartiesten. Youngblood dus ook. En die heeft het erg goed gedaan, kan ik je melden. Dan komend weekend Concert at Sea. Ik zei het al, in Zeeland met daar heel veel optredende artiesten. Het is het feestje van Bluff. Dus die gaan er zelf natuurlijk ook acte de présence geven. Met vele andere grootheden. Zoals daar zei onder andere Bente. Die regelmatig op de radio hoort met 3, 2, 1. Ja, shownieuws, vriend. Dit is eigenlijk voor de rest een klein beetje rustig qua shownieuws. Dus we moeten er ook niet al te veel rugbaarheid aan geven. Misschien moet het ook niet groter maken dan het is. Mocht er meer shownieuws zijn, hoor je dat uiteraard. Straks gaan we de Word Wakker Plaat doen. Als jij een Word Wakker Plaat hebt of kent, laat dat even weten. Ik roep je vast even op. RadioBNT.nl. Kom tot ons. En straks zo rond 10 over 8. Dan gaan we die draaien in de ochtendshow op Radio BNT. Met een glimlach. Lily Allen.

DJ en Hey Brother. 13 minuten voor 8 op Radio BNT, de ochtendshow. 10 voor 8 als je haast hebt. Dit is de wakkerste ochtendshow van Nederland zonder Erik Kreutzer. Met ondergetekende, mijn naam is Roger Schepers. Woensdagmorgen, midden in de week, vrienden. En de quest is binnen. Ja! Eens even kijken. Misschien leuk om even in de quest te bladeren. Weet je waarom restjes, dan hebben we het over eten. Er blijft natuurlijk altijd wel eens wat over. Dat gaat dan in een tupperweerbakje de diepvries in. Of het blijft staan van, goh, dan hebben we voor morgen ons eten ook alvast geregeld. Waarom smaken restjes de dag erna veel lekkerder? Enig idee? Omdat, smaken dan beter met elkaar samenwerken, omdat het allemaal nog wat beter door kan trekken. Ik moet je eerlijk zeggen, als wij pasta eten, bijvoorbeeld macaroni, spaghetti of zo, dat is de dag erna inderdaad altijd nog veel lekkerder. Omdat het dan allemaal een beetje, ja, we noemen dat wel doorgetrokken is, zeg maar, hè. En dan wordt die smaak nog wat meer verfijnd. Eigenlijk is dat is goed. De Quest zocht dit uit. Ja, hadden we zelf ook wel op kunnen kopen natuurlijk. Toch? Vrienden, ik roep je nog even op om een leuke Word Wakker plaat aan te vragen. Met welke plaat zou jij willen wakker worden of zou jij iemand wakker willen maken? Laat het even weten via de app radiobnt.nl. En straks zo rond 10 over 8, dan gaan we die draaien. Kijk ook nog even naar de verjaardagskalender uiteraard. Shownieuws mocht er zich wat voordoen. En voor de rest blijven we ook een beetje de treinstaking op de voet volgen. Moet je met het openbaar vervoer vandaag, is het onoverkomelijk. Dan check heel eventjes waar je naartoe moet. Hoe je dat het beste kunt doen. Want er wordt namelijk gestaakt tot 8 uur sowieso. En vanaf 8 uur wordt de normale dienstregeling voorzichtig opgestart. Behalve bij de NS, want het is heet. Nou, wat heet, hè? Ik bedoel, dat snap ik dat het heet is. Maar ja, volgens mij heeft de NS daar altijd wel wat meer moeite mee. Maar dat kan aan mij liggen. De ochtendshow van Radio BNT is waar je op dit moment naar luistert. Een heel Limburg en Brabant via DAB Plus en wereldwijd via radiobnt.nl. Laat even weten als je wakker bent. Paul doet dat ook. Die zegt, ik ben onderweg in mijn auto en ik ben dakdekker. Dus ik moet vroeg het dak op. Nou, dan ben je een bikkel als je dat doet, hoor.

Wat je de komende nacht ook gaat doen, in ieder geval wordt het lekker zweten, want de temperatuur die daalt niet al te veel, maar doe het in godesnaam safe. Safe tonight, Eagle Eye Cherry. Dus radio BNT met ochtendshow op naar uur 2, straks na 8 uur, de belangrijkste nieuwsupdate. Luister even naar het verkeer. Annemiek gaat je bijpraten over de actuele verkeerssituatie. En als je met de trein moet, dan check het allemaal even voordat je die trein daadwerkelijk ook in kunt gaan. Want vanaf 8 uur probeert men de dienstregeling weer goed op te starten. Behalve bij de NS, ik zeg het nog maar even, want het is heet. Ik vind het goed bedacht. Shakira tot 8 uur.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes... zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
12: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN... voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop, onder meer door de grote concurrentie van videogames. Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. En in Duitsland is het treinverkeer weer volledig hervat nadat het gisteravond landelijk volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel heb je nu 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht 20 minuten oponthoud. En op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hoor je vandaag tussen 10 uur ochtends en 4 uur middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
8: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
4: Op 30 juni.

uit 1986 alweer. En ja, dit is toch eigenlijk iets wat gewoon iedereen in zijn platenkast moet hebben staan. Het hoort een beetje bij je muzikale opvoeding, denk ik, deze, toch? Paul Simon, You Can Call Me Al, opende deel 2 van de Wakkers Ochtendshow van Nederland voor vandaag. 6 minuten over 8, 24 juni 2026. Goedemorgen en welkom bij Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. Normaliter met Erik Kreutzer. Die geniet van een welverdiende vakantie van 2 weekjes. En de ondergetekende mag hem vandaag vervangen. En vrijdag, gisteren en morgen doet Duncan dat. En volgende week zit Erik Kerkhoff hier in de vroege ochtend. Dus ja, vervanging all over the place. Maar prima, iedereen moet met vakantie. En geniet er ook vooral van, Erik. Als iemand het verdient in het leven, ben jij dat. Dus doe dat. Tot 10 uur je favoriete top 3. Onder andere het laatste shownieuws, het eerst op de radio. We kijken even naar de verjaardagskalender en de Word Wakker plaat. Ik heb er al een paar keer een oproep voor gedaan. Als je een leuke Word Wakker plaat weet waar jij wakker mee wil worden, of je iemand kent die je wakker kunt maken met een bepaald liedje, laat het even achter via radiobnt.nl. En over 2 platen is die op de radio. Dus dat wordt leuk. Als je ons wil bereiken voor alles wat je kwijt wil, liedjes aanvragen, dingen wat je wilt delen, dat je misschien even wil laten weten dat het warm is. Ja, dat weten we wel. Maar goed, als jij denkt van ik vind dat ik daar nog even een punt voor moet drukken, dan kan dat. RadioBNT.nl. Je kunt ook onze Instagram en Facebook checken. Daar zie je bijvoorbeeld de mooie bus van Radio BNT die beletterd is. En die staat ergens geparkeerd. Zelfs kunt vertellen waar dat is. Val je met je neus in een mooie Radio BNT goodie pakket. Nou ja, goed. Dus ook de socials van BNT zeker even checken. Vrienden

Ja, dit is toch lekker. Bellini, Samba de Janeiro, 1997 alweer. En de muziek wordt alleen maar zomers op de radio. Dus ik zou lekker blijven luisteren naar Radio BNT. Sienna Spyro, Material Lover daarvoor. Het is 8:15. Het is woensdagmorgen. Het is tijd voor de Word Wakker plaat. En dat doen we elke ochtend zo in de ochtendshow rond 8:10, 8:15 draaien we de Word Wakker plaat voor jou. Als jij tenminste een leuke Word Wakker plaat hebt, of je wil iemand wekken met een bepaalde plaat waarvan je weet dat hij of zij die leuk of lekker vindt en daarmee wil ontwaken, dan moet je dat even achterlaten via radiobnt.nl. Jean-Luc die deed dat afgelopen maandag al. En ik kwam er toen even niet aan toe, Jean-Luc. Excuus. En vanmorgen stuurde hij weer en hij is zo netjes. Goedemorgen. Heeft u alstublieft nog plaats om een Word Wakker plaat te draaien? Jazeker wel. Ja, tuurlijk, man. We gaan een beetje country draaien, want dit is lekker. Ik heb meer liedjes van me geluisterd. En die moet je zeker ook eens doen als je de kans krijgt. Check eens even de socials. En ga eens even luisteren naar de muziek van Anna Langley. Want dat is eigenlijk heel erg lekker. Dus Jean-Luc, dankjewel voor je bericht via radiobnt.nl. Word lekker samen allemaal wakker met Lost Call for Us.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Deze week op BNT. Jouw zomer.

En het was 2014 ineens bij de vrienden en vriendinnen. Jorde Michel Tillo en I said to Pigo. Ja, hoe je het uit moet spreken, ik weet niet of ik dat helemaal goed doe, maar je weet wat ik bedoel waarschijnlijk. Subime la radio, draaiden we daarvoor. Enrique Iglesias. En de zomer viert hoogtij op Radio BNT uiteraard ook. En dat moet ook vooral zo zijn. We draaiden ook muziek van Ella Langley. Ja, wat je hoorde was Last Call for Us. Goed liedje. Aangevraagd door Jean-Luc, dankjewel. Mooi een woordpakkenplaat. Je moet misschien Shooting Texas ook eens luisteren. Is erg leuk. Chosen Texas. Ook van Ella Langley. Het is in ieder geval erg leuk. Dus Radio BNT op de vroege woensdagmorgen. Nou ja, misschien ben je al lang wakker. Ik wel. Ik moet je eerlijk bekennen. Misschien is

0: Dus ik hoop eigenlijk voor je dat je weer een beetje enigszins normaal gebruik kunt maken van het openbaar vervoer. Hoewel, ja, als dat om 8 uur pas opstart, heb je natuurlijk wel een achterstand. Je staat dan al met 10-0 achter, hè, dus daar moet je dan wel eventjes rekening mee houden. Het is de BNT-ochtendshow. Je weet het, Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. Je kunt ons bereiken ook via radiobnt.nl voor alles, maar dan ook alles wat je kwijt wil. Zo dadelijk het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. Annemieke zit bij de ANWB in Den Haag om hierbij te praten over de actuele verkeerssituatie. Wij kijken eerst even naar het weer waar record op record gebroken gaat worden. Code oranje in Nederland en in België. Vandaag kan het in het zuiden van het land maximaal 37 graden worden. Dus goed smeren, vochtig houden, als het kan binnen blijven, thuiswerken indien mogelijk. Moet je toch, want ik heb zoveel respect voor de stratenmakers en de dakdekkers, moet je toch aan de bak vandaag. Dan heel veel sterkte. Maar die mensen die zijn ook over het algemeen bruin. Dat is fantastisch. Die zijn natuurlijk gehard door het werk wat ze doen. Maar daar mag wel eens een keer wat waardering voor uitgesproken worden. In weer en wind gewoon op de daken, op de straten. Maar goed, 37 graden. Vannacht daalt de temperatuur wel weer ongeveer naar een graad of 20. Morgennacht, van donderdag op vrijdag, de waarschijnlijk warmste nacht ooit gemeten. De temperatuur zal niet lager komen dan 24 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In Hilvarenbeek is afgelopen weekend een kuifmanga-bee ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen. De mannelijke aap is vermoedelijk de gracht rondom zijn verblijfseiland overgezwommen en is gisteren gespot in de nabijgelegen Esbeek. Volgens het park is het dier niet gevaarlijk. Getuigen wordt dringend verzocht de aap niet zelf te benaderen of te vangen, maar direct contact op te nemen met het safaripark, dat klaar staat om het dier te verdoven. De brandweer heeft afgelopen nacht rond 11:30 twee drenkelingen uit de Maas gehaald ter hoogte van de Vogelzang in IJsden. De eerste persoon kon al binnen 10 minuten op het droge worden geholpen. De zoektocht naar de tweede persoon nam meer tijd in beslag, maar kort voor middernacht wist de brandweer ook dit slachtoffer veilig uit het water te halen. Beide zijn ter plaatse opgevangen en behandeld door ambulancepersoneel. En werknemers in het openbaar vervoer hebben deze ochtend vroeg het werk neergelegd tot 8 uur. Vakbond FNV staakte hiermee tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Bij de NS reden echt tot 8 uur helemaal geen treinen. Bovendien rijdt de vervoerder de komende dagen een aangepaste dienstregeling met minder treinen vanwege de extreme hitte. Dus ook in Limburg en Brabant. Ook streekvervoerders en stadslijnen in Amsterdam en Rotterdam kampen met forse uitval, waardoor het nog uren duurt voordat de dienstregeling overal is opgestart. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, heb je nu 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, bij Dordrecht 20 minuten oponthoud. En op de A27 Breda richting Gorkum, tussen Hank en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: En lekker even laten uitgalmen, omdat dat zo hoort.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Justin Bieber en de Kid Laroi met Stain. En daarvoor de Caribbean Queen van Billy Ocean op Radio BNT. Iets na 8:30. Ja, onze actie die de hele week loopt sinds afgelopen maandag. Zet hem graag nog even een klein beetje kracht bij. Helene Fischer, 30 juni staan ze in het Gelderdome in Arnhem. En ik geef jou de mogelijkheid namens Radio BNT om daar naartoe te gaan. Wat moet je doen? Straks tussen 10 en 4 uur hoor je ergens verstopt in de muziek van Radio BNT een liedje van Helene Fischer. Op het moment dat je dat opmerkt en je denkt, hey, ik wil er naartoe, app dan even Helene Fischer naar radiobnt.nl. Hoor je Helene Fischer? App Helene Fischer. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap. Tussen 10 en 4 elke dag op Radio BNT hoor je muziek van Helene. En op het moment dat je dan Helene Fischer app naar radiobnt.nl, kunnen die tickets zomaar van jou zijn. In Arnhem in het Gelderdome, volgende week dinsdag op 30 juni aanstaande, staat ze daar op te treden. En wij mogen jou daar naartoe sturen. Hoe vet is dat? Liedjes aanvragen, dat zei ik ook al, dat mag uiteraard ook via...
2: Oh yeah, zomer in het zuiden, Radio BNT.
0: Via... Nou ja, dat gaat lekker zo, dat gaat helemaal goed.
2: BNT.
0: Precies, dankjewel. Berichtjes ons bereiken via Radio BNT. Dat mag voor alles wat je kwijt wil. Jezus, jongens, wat een puinzooi zeg. Het begon zo lekker om 7 uur. Het loopt nou een beetje door elkaar. Excuus. Het zal de hitte zijn, denk ik. Computers die rake dingen doen hier ineens allemaal. Maar goed, maakt niet uit. Laat je er niet doorpakken. Als jij ons wil bereiken, kan dat via Radio BNT. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een leuk liedje. En dat deed Jos ook. Die wilde deze van Bananarama horen.

Als je mij vraagt, is dit de lekkerste die ze hebben gemaakt. Bananarama Cruel Summer op Radio BNT. En ik voel ook dat ik gewoon even de Funbar 3 hier aan het afbreken ben. Dat doe je niet, want die maakte ooit samen met Bananarama It Ain't What You Do Is The Way That You Do It. En dat was de eerste kennismaking met zowel Funbar 3 als met Bananarama. Want die hadden Really Saying Something destijds uit. Hoor je denken, Roger, wat ben je toch vreselijk. Wat een muzikale nerd. Ja, kan er ook even niks aan doen. 10 over half 9, Radio BNT, als je net wakker wordt. Goedemorgen.

Het is ineens de Lion King op de radio, hè? Hakuna Matata van Jimmy Cliff en Lebo M. Leuk is dat. Dit is de enige echte versie op heel veel verzamelalbums. Overigens staat er een hele foute versie. Maar dit is de enige echte originele gedraaid op Radio BNT. En Love You No More, daarvoor van Craig David. 9:10. Nou, mooi sharp, joh. Het klopt allemaal volgens het draaiboek, hè? We kijken even naar de verjaardagen. Een aantal actrices zijn jarig, waaronder Carla Garlo. Eventjes kijken. Mika Kelly is jarig en ook Mindy Kaling is jarig. Dat zijn alle drie actrices die hun verjaardag vieren. Ook jarig vandaag is Lionel Messi, de Argentijnse voetballer, die op dit moment tijdens het WK hoge ogen gooit. En het is ook iemand die altijd gewoon in de basis staat. Maar hij flikt het ook gewoon elke keer weer. Dus wat dat betreft mogen we er trots op zijn. En ook jarig vandaag is Solange Knowles. Ik hoor je denken, wie? Solange Knowles. Ja, dat is inderdaad de zus van Beyoncé, vrienden. Ik hoor het nog altijd Shai Kreuger uitspreken. Beyoncé. Nou goed. De zus van Beyoncé. En dat is Solange Knowles. Die is vandaag ook jarig. Gefeliciteerd. En dan kan ik iets van Beyoncé draaien. Maar laat Solange nou zelf ook gewoon liedjes hebben uitgebracht. Dus we doen het even. Losing You.

0: BNT.
1: De zomer is aan. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De politieke partij Pro doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. Pro wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na hun dood met hun wachtwoorden en sociale mediaprofielen moet gebeuren. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd langzaamaan te verhogen tot 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. En Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland, met maxima tussen 32 en 39 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg heb je nu een kwartier extra reistijd. Op de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud. Het komt door wegwerkzaamheden, de weg is hier dicht. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot slot op de N264 Gennep richting Uden tussen Volkel en Uden 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
15: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
0: Op 30 juni.

Je let op haar choreografie, hè? 1,58 meter hoog en haar danspasjes die vieren nog steeds hoogtij volgens mij. Paula Abdul en Straight Up uit eind jaren 80. Goedemorgen, 7 minuten over 9. Het is 24 juni 2026, de ochtendshow van Radio BNT. Zonder Erik Kreutzer met Roger Schepers. Erik die geniet van een welverdiende vakantie. En daarom zit ik hier vandaag. Duncan morgen en vrijdag dan ben ik er weer om de week een beetje lekker af te sluiten. Derde en laatste uurtje. Aan het einde van dit uur je 3 favoriete platen op dit moment. Je favoriete top 3. Dus denk maar vast even na over favoriete liedjes. En stuur die door naar radiobnt.nl. Dan gaan we ze straks voor je draaien. Het is een beetje een gekke dag. Want de FNV die heeft acties aangekondigd. Nou, dat heeft zich al laten vertalen in stakingen voor wat betreft het openbaar vervoer. Bus, trein, tram, alles liep tot 8 uur in ieder geval helemaal niet. En na 8 uur is de dienstregeling voorzichtig opgestart. Maar dat zal nog niet overal helemaal goed zijn, denk ik. De NS die doet het nog rustig aan, want het is heet. Wat heet inderdaad, 37 graden vandaag. En de rest, dat komt langzaam op gang. Maar het kan dus best zijn dat er op verschillende plekken geen treinen of trakertreinen rijden. Als een trein trager rijdt, nou, dan komt hij dus gewoon niet, zeg maar. Hè. Dus houd daar rekening mee in ieder geval vandaag. Dan is er vannacht natuurlijk gevoetbald. Als we het hebben over het WK voetbal tussen Engeland en Ghana. De teleurstellende stand van 0-0. Gelijkspel dat wel, maar beide hebben 4 punten. Zijn dus door naar de volgende ronde. Dus dat is in ieder geval mooi. Nederland zelf dan moet morgen nacht Nederlandse tijd om 1 uur ook spelen tegen Tunesië. Derde wedstrijd. En dat zou theoretisch positief moeten vallen allemaal. Dus daar gaan we met z'n allen wel een klein beetje van uit. Morgen nacht overigens de warmste nacht ooit gemeten. Hoogstwaarschijnlijk, zeggen de meteorologen. Temperatuur zal niet onder de 24 graden komen. We hebben het over de nacht van donderdag op vrijdag. Dan weet je dat in ieder geval. Radio BNT met de ochtendshow. Lekker midden in de week met Garrix en Sheeran.

Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe.

0: Ja, je vraagt je af how long, hè? Ik heb geen idee. In ieder geval tot 10 uur de ochtendshow op Radio BNT. Charlie doet de booth vanochtend. En iemand moet het doen. Het is veel te warm om te boothen. Dus doe dat dan vroeg, dan komt het allemaal vanzelf goed. 12 minuten voor 9:30. Als je haast hebt, 9:55, dan moet je misschien naar je volgende afspraak. Of doe je dat lekker in Teams of via Zoom. Kan natuurlijk ook allemaal, hè. Of als je in een winkel staat, dan wordt het lastig. Want die winkel is natuurlijk wel open. Thuisbezorgd.nl, die stoppen ermee vanaf 11:50. Het wordt allemaal veel te heet, dat snap ik natuurlijk ook. En in de muzieklijstje van Radio BNT draaiden wij voor Charlie Puth uit België. Vaya con Dios. What's the Woman, daar scoorden ze ooit mee. Heading for a Fall. Een leuke band trouwens was dat uit België. Deze grote tijdje niet gehoord. Is later gebruikt door Milk and Sugar. En dat werd dan weer een ultieme, dikke, vette danshit. Goedemorgen, als je net een beetje wakker wordt. Dan ben je knap laat, kan ik je melden. Of je moet vanuit slapen houden, dan kan het ook. Je luistert naar de wakkerste ochtendshow van Nederland. De Radio BNT ochtendshow. Elke maandag tot en met vrijdagochtend tussen 7 en 10 uur. Zit je nu al op je werkplek? Is het nog redelijk rustig? En denk je bij jezelf, ja, wat moeten we nou in vroegdusnaam allemaal eens even gaan doen? Stel eens een leuke lijst met liedjes samen. Stuur die naar radiobnt.nl. Misschien hoor je ze dadelijk al op de radio. Tussen 10 en 12 is het namelijk In de Bazentijd. Jouw favoriete muziek om beter te kunnen functioneren op je werkplek. Dat is wat we mogelijk maken. Bestel een leuke lijst met liedjes samen met je collega's. Stuur die naar radiobnt.nl. En tussen 10 en 12 zijn ze zo dadelijk wellicht op de radio.
1: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
2: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
1: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
2: Op 30 juni. Deze week op BNT.

0: voor een favoriete plaat die je graag op de radio zou willen horen, kom maar door. Stuur hem naar radiobnt.nl. Kijken wij heel eventjes naar het weer. Ja, alle hitterecords die dreigen gebroken te gaan worden. Het is het hitteplan. Code oranje in Nederland en in België. Maar ja, in heel Nederland ook. Hè. Overal op de Wadden is het nog enigszins een beetje uit te houden. Voor de rest is het gewoon heet. Superheet. Maximaal 37 graden vandaag in het zuiden van Nederland. En vanavond dalen de temperaturen naar max een graad of 20. Morgennacht, de nacht van donderdag op vrijdag, wordt de warmste nacht ooit gemeten. Volgens de meteorologen, de temperaturen zullen dan niet onder de 24 graden geraken. En de Nederlands elftal moet al voetballen, s'nachts om 1 uur. Dus ja goed, dan kun je misschien een wedstrijd kijken als het toch zo warm is. En ja, airco gebruik je thuis. Is natuurlijk ook niet altijd goed. Wij gebruiken hem ook. En het is eigenlijk heerlijk, absoluut. Maar niet altijd natuurlijk fantastisch. Nou goed, dit is een beetje de temperatuur waar we de komende dagen mee moeten doen. Komende vrijdag, dan gaat er een maximale temperatuur ontstaan van 40 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In Hilvarenbeek is afgelopen weekend een kuifmanga-bee ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen. De mannelijke aap is vermoedelijk de gracht rondom zijn verblijfseiland overgezwommen en is gisteren gespot in de nabijgelegen Esbeek. Volgens het park is het dier niet gevaarlijk. Getuigen wordt dringend verzocht de aap niet zelf te benaderen of te vangen, maar direct contact op te nemen met het safaripark, dat klaarstaat om het dier te verdoven. De brandweer heeft afgelopen nacht rond 11:30 twee drenkelingen uit de Maas gehaald ter hoogte van de Vogelzang in IJsden. De eerste persoon kon al binnen 10 minuten op het droge worden geholpen. De zoektocht naar de tweede persoon nam meer tijd in beslag, maar kort voor middernacht wist de brandweer ook dit slachtoffer veilig uit het water te halen. Beide zijn ter plaatse opgevangen en behandeld door ambulancepersoneel. En werknemers in het openbaar vervoer hebben deze ochtend vroeg het werk neergelegd tot 8 uur. Vakbond FNV staakte hiermee tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Bij de NS reden echt tot 8 uur helemaal geen treinen. Bovendien rijdt de vervoerder de komende dagen een aangepaste dienstregeling met minder treinen vanwege de extreme hitte. Dus ook in Limburg en Brabant. Ook streekvervoerders en stadslijnen in Amsterdam en Rotterdam kampen met forse uitval, waardoor het nog uren duurt voordat de dienstregeling overal is opgestart. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg heb je nu een kwartier extra reistijd. Op de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud. Het komt door wegwerkzaamheden, de weg is hier dicht. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot slot op de N264 Gennep richting Uden tussen Volkel en Uden 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hallo allemaal, dit is Birgit Lewis en je luistert nu naar Roger Schepers.

0: nog steeds op, hè. Ze treden nog steeds op. Ik heb ze meerdere malen mogen aanschouwen. Wat een wereld bent nog steeds. Simple Minds, Alive and Kicking. 10:06, de woensdagmorgen van Radio BNT. Dit is de wakkerste ochtendshow van Nederland. En als je net ontwaakt, dan ben je knap laat. Kom je net in bed als je nachtdienst gehad hebt en je denkt bij jezelf, nou, nog even een bammetje en dan luister ik wat radio en dan ga ik slapen. Slaap zacht, wel te rusten. Doppies in, aircootje aan en het komt allemaal vanzelf volgens mij wel een klein beetje goed. Het is een hele rare tijd, vrienden, maar wel erg lekker. Dat is een ding wat zeker is. Het is Radio BNT met die ochtendshow en we hebben prijzen.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Helene Fischer gaat optreden in Nederland op 30 juni aanstaande volgende week dinsdag in Arnhem in het Gelderdome al daar. Komende vrijdag staat ze in Keulen op de turen. En jij kunt naar Arnhem, hè? Dus niet dat je nou denkt van, oh, dan ga ik naar Keulen. Nee, je krijgt tickets als je ze wint, tenminste voor Arnhem. Het Gelderdome, komende dinsdag is dat. Wat moet je doen? Straks tussen 10 en 4 uur hoor je muziek van Helene Fischer. Zodra je dat hoort, stuur een berichtje naar radiobnt.nl met Helene Fischer in het bericht. Helene Fischer appen naar radiobnt.nl. Als je dat doet, dan zie je vanzelf daar stuurappje en dan komt dat bij ons terecht. En maak je kans op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelderdome in Arnhem. Het Vitesse Stadion. Ja, ik heb het laatste met Marcel van Roosmalen daarover gehad. Hij had het over Vitesse en ik begon over Telstar. Hij noemde het cult. Geweldig, dat is cult, zei hij. Ja, dat is fantastisch, heerlijk. Ach ja, een mens kan zich vergissen, maar wat een grote vergissing. Nou zit ik ook niet zo helemaal in de voetballerij, maar hè? Dan doe je dat fout. Goed, dus dat allemaal naar aanleiding van het feit dat Helene optreedt in Arnhem, in het Gelderdome, komende dinsdag. En jij kunt daarbij zijn. Hoor je Helene Fischer straks tussen 10 en 4 op de radio? Even een appje sturen met de tekst Helene Fischer. En die stuur je naar radiobnt.nl.

0: Station van Aventura. En dat was een hele grote hit in het begin van de Zero's. Er is er een remix van uitgekomen. En die heeft ook nog vet genoteerd gestaan in de hitparade. Volgens mij stond die plaat gewoon ook een jaar in de lijst of zo. 12 minuten over 9:30. De Radio BNT Ochtendshow komt zo langzamerhand een beetje zo tot een einde. Maar de absolute apotheose is jouw favoriete muziek op de radio. Middels de favoriete top 3. En je hebt berichtjes kunnen sturen naar radiobnt.nl. De hele mooie. En er zijn best leuke liedjes uitgekomen. Eens eventjes kijken. Michel die vraagt om de look van Roxette. Nou, die gaan we zo dadelijk draaien. Ook aangevraagd door Ivo Tom Cochran. Live is a Highway. Oh, lekker. Daar krijg ik een zomers gevoel van. En José die vraagt om George Harrison met What is Love. Kijk, dat is nog eens leuk uit de jaren 70. Krijg je ook een absoluut zomers gevoel van. José, jij snapt het hele leven volgens mij. Hè? Dat is waar je naar luistert. Dankjewel voor de aanvragen. Achter en volgens hoor je dus Tom Cochran, George Harrison en Roxette non-stop achter elkaar. Inmiddels de favoriete top 3. Dankjewel voor het luisteren. De afgelopen 3 uur, het was mij een waar genoegen. Zo dadelijk zonder geklets tussen 10 en 12 in de baas en tijd. Duncan in de middag vanaf 12 uur. En om 4 uur hebben wij wederom een date voor de Radio BNT Middagshow. Jouw favoriete top 3. Let's go! BNT.
1: Met Roger's.

0: Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Deze week op BNT.

0: Conte.
1: De zomer is aan.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: Het aantal kindontvoeringen neemt toe. Dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Dit gebeurt meestal door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. Het hitteprotocol van de Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land. Dit protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of een parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen tot ongeveer 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. En Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kidsright en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land omlaag. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland, met maxima tussen 32 en 39 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
17: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. Om 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In Hilvarenbeek is afgelopen weekend een kuifmanga-bee ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen. De mannelijke aap is vermoedelijk de gracht rondom zijn verblijfseiland overgezwommen en is gisteren gespot in de nabijgelegen Esbeek. Volgens het park is het dier niet gevaarlijk. Getuigen wordt dringend verzocht de aap niet zelf te benaderen of te vangen, maar direct contact op te nemen met het safaripark, dat klaar staat om het dier te verdoven. Bij een incident in de Maas ter hoogte van de Vogelzang in IJsden is gisteravond laat een persoon om het leven gekomen. De hulpdiensten rukten rond 11:30 met groot materieel uit nadat twee mensen te water waren geraakt. De eerste persoon kon binnen 10 minuten op het droge worden geholpen. Voor het tweede slachtoffer kwam alle hulp te laat. Het lichaam werd kort voor middernacht door de brandweer uit het water gehaald. De politie doet geen verder onderzoek naar de verdrinking. En werknemers in het openbaar vervoer hebben deze ochtend vroeg het werk neergelegd tot 8 uur. Vakbond FNV staakte hiermee tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Bij de NS reden echt tot 8 uur helemaal geen treinen. Bovendien rijdt de vervoerder de komende dagen een aangepaste dienstregeling met minder treinen vanwege de extreme hitte. Dus ook in Limburg en Brabant. Ook streekvervoerders en stadslijnen in Amsterdam en Rotterdam kampen met forse uitval, waardoor het nog uren duurt voordat de dienstregeling overal is opgestart. En tot zover het regionieuws.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Deze week op BNT.

0: maken op tickets voor Helene Fischer.
1: Op 30 juni in het Gelredome.
0: App nu Helene Fischer via radiobnt.nl en maak kans. De zomer is aan.
1: De zomer op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic. Maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koelen met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
9: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
12: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
9: Op 30 juni. Om 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043 20.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In Hilvarenbeek is afgelopen weekend een kuifmanga-bee ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen. De mannelijke aap is vermoedelijk de gracht rondom zijn verblijfseiland overgezwommen en is gisteren gespot in de nabijgelegen Esbeek. Volgens het park is het dier niet gevaarlijk. Getuigen wordt dringend verzocht de aap niet zelf te benaderen of te vangen, maar direct contact op te nemen met het safaripark, dat klaar staat om het dier te verdoven. Bij een incident in de Maas ter hoogte van de Vogelzang in IJsden is gisteravond laat een persoon om het leven gekomen. De hulpdiensten rukten rond 11:30 met groot materieel uit nadat twee mensen te water waren geraakt. De eerste persoon kon binnen 10 minuten op het droge worden geholpen. Voor het tweede slachtoffer kwam alle hulp te laat. Het lichaam werd kort voor middernacht door de brandweer uit het water gehaald. De politie doet geen verder onderzoek naar de verdrinking. En werknemers in het openbaar vervoer hebben deze ochtend vroeg het werk neergelegd tot 8 uur. Vakbond FNV staakt hiermee tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Bij de NS reden echt tot 8 uur helemaal geen treinen. Bovendien rijdt de vervoerder de komende dagen een aangepaste dienstregeling met minder treinen vanwege de extreme hitte. Dus ook in Limburg en Brabant. Ook streekvervoerders en stadslijnen in Amsterdam en Rotterdam kampen met forse uitval, waardoor het nog uren duurt voordat de dienstregeling overal is opgestart. En tot zover het regionieuws op

12 uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp 043 200 3123. Dit is in de Bazertijd.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!

0: 1,99. Altijd laag.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrik je mis.
11: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. De politie heeft gisteren 6 inwoners van Gorkum aangehouden in een onderzoek naar mogelijke stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen. De verdachten zijn 20 tot 65 jaar oud. Volgens het Openbaar Ministerie zouden handtekeningen op volmachtformulieren zijn vervalst en werden er stemmen geronseld. De zaak kwam aan het licht na meldingen bij de burgemeester. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. En het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land, nadat het gisteren al van kracht was in 6 provincies. Het protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
12: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
11: Op 30 juni. Duncan Fresh.
14: Zo, dan is dit de fase dat je gaat wegsmelten op dit moment van de dag. Goedemiddag, Duncan hier met de lunch. En Diana Ross.

0: De track voor het WK dit jaar, Die Die van Shakira en Burna Boy, hoor je. En Diana Ross, Why Do Fools Fall in Love op Radio BNT. Goedemiddag, hou je het nog een beetje vol? Het kwik stijgt er naar zo'n 37 graden vandaag. Hou je hoofd koel met Radio BNT. Blijf lekker dicht bij de radio ook zitten.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: En dan zorg ik voor de verkoeling deze middag. Goedemiddag, de lunch hier met Duncan. En ook deze middag nog kans op tickets voor Helene Fischer. Op 30 juni, volgende week dinsdag, staat ze in het Gelredome in Arnhem. Dan is het alweer een beetje afgekoeld. Kun je daar met een gerust hart naartoe. En kun je haar zien tijdens haar 20-jarig jubileum. Dat viert ze dit jaar met een 360-tour. Echt een podium waarop ze alle kanten op kan. Dus waar je ook zit in het Gelredome, je ziet Helene Fischer hartstikke goed. En jij kunt erbij zijn. Het is heel simpel. Hoor je Helene Fischer vandaag op Radio BNT... dan app je Helene Fischer naar radiobnt.nl. Radio BNT. Ah, veel simpeler kan het niet, hè? Radiobnt.nl. Helene Fischer appen als je haar hoort. En als je haar hoort, dan app je gewoon haar naam deze kant op... en dan maak je kans op tickets. Die gaan we morgen in de middag zo dan weggeven... aan een van de mensen die heeft geappt naar de studio. Goedemiddag, Duncan hier met Natasha Benningfield en Niels Sonnu. Dit is...

0: TNT met Natasja Bedingfield, Unwritten, Nielsen met Miss Montreal en Helene Fischer kwam voorbij. Hè?
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: En dit was je cue om Helene Fischer dan ook te appen naar radiobnt.nl. Heb je dat gedaan? Dan heel goed. Dan maak je kans op tickets voor Helene Fischer. Morgen gaan we ze weggeven in de middagshow aan iemand die deze week heeft geappt. Helene Fischer, als je Helene Fischer hebt gehoord. Dus als je dat zojuist hebt gedaan, top gedaan. En daarmee maak je morgen kans om gebeld te worden in de middagshow bij José. Om dus kans te maken op die tickets voor Helene Fischer komende dinsdag in het Gelredome. De lunch van BNT met Michael Jackson zometeen. En dit is eerst...

0: and I'll write your name.
1: Taylor Swift en Blank Space op Radio BNT. Goedemiddag. Hou je nog een beetje vol vandaag? Zometeen zoeken we de verkoeling op met een rijtje van 4. Train komt eraan, Kygo en even rocken met Kiss. I was made for loving you. Hoor je zometeen op Radio BNT. Even kijken naar het weer. Het is extreem heet vandaag. Hè? Maximaal van 35 tot 37 graden. Dat betekent een recordwarme 24 juni. Het was de tot dit jaar die van 2005. Met toen maximaal van 34,2 graden. Het is door de hoge luchtvochtigheid broeierig warm. Pas na zonsondergang gaan de temperaturen dalen tot onder de 30 graden.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In Hilvarenbeek is afgelopen weekend een kuifmanga-bee ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen. De mannelijke aap is vermoedelijk de gracht rondom zijn verblijfseiland overgezwommen en is gisteren gespot in de nabijgelegen Esbeek. Volgens het park is het dier niet gevaarlijk. Getuigen wordt dringend verzocht de aap niet zelf te benaderen of te vangen, maar direct contact op te nemen met het safaripark, dat klaarstaat om het dier te verdoven. Bij een incident in de Maas ter hoogte van de Vogelzang in IJsden is gisteravond laat een persoon om het leven gekomen. De hulpdiensten rukten rond 11:30 met groot materieel uit nadat twee mensen te water waren geraakt. De eerste persoon kon binnen 10 minuten op het droge worden geholpen. Voor het tweede slachtoffer kwam alle hulp te laat. Het lichaam werd kort voor middernacht door de brandweer uit het water gehaald. De politie doet geen verder onderzoek naar de verdrinking. En werknemers in het openbaar vervoer hebben deze ochtend vroeg het werk neergelegd tot 8 uur. Vakbond FNV staakt hiermee tegen kabinetsbezuiniging op de sociale zekerheid. Bij de NS reden echt tot 8 uur helemaal geen treinen. Bovendien rijdt de vervoerder de komende dagen een aangepaste dienstregeling met minder treinen vanwege de extreme hitte. Dus ook in Limburg en Brabant. Ook streekvervoerders en stadslijnen in Amsterdam en Rotterdam kampen met forse uitval, waardoor het nog uren duurt voordat de dienstregeling overal is opgestart. En tot zover het regionieuws op Radio B.

hits en classics non-stop achter elkaar. Je hoorde het befaamde rijtje van vier met Pink, Never Gonna Not Dance Again, Kiss, Kygo en ook Train kwam voorbij, Drops Over Jupiter. Ja, de Train kwam wel voorbij op Radio BNT. Vanochtend alleen niet op je favoriete station, je treinstation. Want daar was het even stil, hè, tussen 4 uur 's ochtends en 8 uur vanochtend. Gingen er geen treinen door heel het land. Ook bij schoonmakers in de trein wordt gestaakt. De spoorwegorganisatie, de NS, roept daarom op om afval zelf mee de trein uit te nemen vandaag. Vakbonden staken tegen de voorgenomen plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het duurde ook nog een tijdje voordat die treinen en bussen weer reden. Inmiddels is de dienstregeling weer van kracht. Maar is er wel nog het hitteprotocol, dus ook minder treinen door de hitte. Sterkte als je met de trein moet. Sterkte als je nog hard aan het werk bent op deze woensdagmiddag. Doe een beetje rustig aan, hè. Maak het niet te gek. Met de Coldplay zometeen op de radio. Him for the Weekend komt eraan. Nou, You Remind Me. Dit is Usher. Yeah.

with you. Usher, you remind me, dit is Radio BNT. Ken je de grootste concurrent van Madonna uit de 80's? Dat was Cyndi Lauper. En ook de Bengals konden er wat van in de jaren 80. Zowel Cyndi Lauper als de Bengals sloegen een plaat af die Madonna uiteindelijk wel heeft gemaakt. Welke dat is, hoor je zo meteen op Radio BNT. Dat straks, ook Jonas Blues onderweg. Edge of Desire ga je horen en eerst Coldplay. En Beyoncé op de radio. Him for the Weekend op BNT.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. De Duitse minister van Defensie wil de miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen beëindigen, melden Duitse media. Damen zou 6 fregatten bouwen voor de Duitse marine, maar kampte met softwareproblemen en miste deadlines. Het bedrijf zegt het bericht nog niet te kunnen bevestigen en onderzoekt de situatie. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
8: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
7: Op 30 juni. Duncan Fresh.
10: Het is eigenlijk een afdankertje van Cyndi Lauper en de Bengals. Zij wilden de plaat niet uitbrengen, Madonna.

Jawel, zomer op de radio en zomer in je omgeving met zo'n 37 graden vandaag is dit toch wel fijn. Jonas Blue, Melef en Age of Desire op radio. BNT, Madonna hoorde je daarvoor en Open Your Heart. Wist je dat dat eigenlijk een dikke vette rockplaat zou worden van Cyndi Lauper? Die sloeg het af, toen gingen naar de Bengals en die zeiden ook nee, bedankt. Toen gingen naar Madonna en die dacht, hey, de tekst klopt nog niet helemaal, want het heette eerst Follow Your Heart. Daar maakten ze Open Your Heart van. Een dancebeat eronder en voilà, de 80s classic was geboren. Je hoorde Madonna op radio BNT. Fijne lunch gewenst met Meteor zo na Spinner.

Oda aan het Line Dancen met Red Dex en Cut and I Joe op Radio BNT. Meteor hoorde je ook, wat wil je van mij? Een spiller met Groove Jet. Goedemiddag, de lunch van BNT. Ik neem je nog even mee in wat je vandaag kan verwachten. Nou, sinds 12 uur is code oranje afgegeven, hè, vanwege extreme hitte door het KNMI. De weerswaarschuwing gaat gelden voor 9 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Alleen voor Friesland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden geldt de waarschuwing niet. Dan is het toch een beetje koeler. Tot 8 uur heeft het personeel van de openbaar vervoer in heel Nederland gestaakt. Daardoor reden vanochtend vroeg in het hele land geen treinen. Ook werknemers in het bus, tram en metrovervoer legden hun werk neer. De rechtbank in Den Haag diende een kort geding over de maatwerkafspraken die de overheid wil maken met Tata Steel. De stichting vindt dat eerst goed naar de gezondheid van omwonenden moet worden gekeken. Belangrijke vergadering vandaag met leiders uit 5 grote landen in Berlijn in opmaat naar de NAVO-top in Ankara in juli. De leiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Polen zijn aanwezig. En Mark Rutte, de NAVO-chef, die gaat inbellen. En op dag 12 komen opnieuw 2 sleutelfiguren voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer en voormalig voorzitter en adviseur van de VO-raad Paul Rozemuller die zijn aan de beurt. En er is natuurlijk ook vandaag weer voetbal. Om 17:30, deze tijd, Nederlandse tijd, traint de Nederlandse elftal voor het laatst voor het WK-duel tegen Tunesië. En dat is dan vrijdagnacht, donderdag op vrijdagnacht, hè? Niet dat je vergist. Ook al voetbalwedstrijden die vandaag gespeeld worden. Bosnië tegen Qatar, Zwitserland treft Canada. Het is Marokko tegen Haiti en Schotland speelt tegen Brazilië. BNT met nu Adam Port, Move.

0: up, picking it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah.
1: Ariana Grande is deze week ergens jarig. En dan mogen we haar feliciteren. Dit is een van de grootste hits. No Tears Left to Cry op Radio BNT. Goedemiddag.

kent een kuifmanga bee ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen. De mannelijke aap is vermoedelijk de gracht rondom zijn verblijfseiland overgezwommen en is gisteren gespot in de nabijgelegen Esbeek. Volgens het park is het dier niet gevaarlijk. Getuigen wordt dringend verzocht de aap niet zelf te benaderen of te vangen, maar direct contact op te nemen met het safaripark, dat klaar staat om het dier te verdoven. Bij een incident in de Maas ter hoogte van de Vogelzang in IJsden is gisteravond laat een persoon om het leven gekomen. De hulpdiensten rukten rond 11:30 met groot materieel uit nadat twee mensen te water waren geraakt. De eerste persoon kon binnen 10 minuten op het droge worden geholpen. Voor het tweede slachtoffer kwam alle hulp te laat. Het lichaam werd kort voor middernacht door de brandweer uit het water gehaald. De politie doet geen verder onderzoek naar de verdrinking. En werknemers in het openbaar vervoer hebben deze ochtend vroeg het werk neergelegd tot 8 uur. Vakbond FNV staakte hiermee tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Bij de NS reden echt tot 8 uur helemaal geen treinen. Bovendien rijdt de vervoerder de komende dagen een aangepaste dienstregeling met minder treinen vanwege de extreme hitte. Dus ook in Limburg en Brabant. Ook streekvervoerders en stadslijnen in Amsterdam en Rotterdam kampen met forse uitval, waardoor het nog uren duurt voordat de dienstregeling overal is opgestart. En tot zover het regionieuws.

Martin Garrix, Bono in the Edge, We Are the People was ook dat ene voetballiedje. Hè? Voor het EK was het. God, ik haal alles door elkaar. Wilde Martin Garrix in ieder geval als laatste in het rijtje van vier. Sugar Babes ervoor, Suzanne Freek en Queen Audio ook een Kind of Magic op het radiostation waar muziek je raakt. We zijn er voor heel Limburg en Brabant, ook als het net een tandje te warm is eigenlijk buiten. Verkoeling bij de radio, je radio wat harder. Je mag dansen, het hoeft niet als je het daar te warm van krijgt. Maar ik zou het wel aanraden op Team Bandit, Brother B zo meteen. En dit is Sister Sledge. En de

0: Het is 6 special, c'est la vie op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
0: Doe je mee in uw vertaalvraag? Ik zoek titel en artiest van de track die ik zometeen na 2 uur ga draaien aan de hand van jouw hulp. Welke titel en artiest zoek ik bij deze vertaling? Te verlegen, verlegen, oog in oog. Te verlegen, verlegen, oog in oog. Te verlegen, verlegen. Dat is eigenlijk alle tekst. Ik zoek hierbij titel en artiest, enig idee. Je mag het droppen via radiobnt.nl. Vraag hem zo meteen naar Rio, When the Sun Comes Down. Hoor je nu op Radio BNT.
2: Zomer in het zuiden, Radio BNT.
3: Time to wake up.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand en op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Franse moederbedrijf van Center Parcs wordt mogelijk overgenomen door een staatsinvesteringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod van bijna 1 miljard euro uitgebracht. De drie grootste aandeelhouders steunen het voorstel. Center Parcs heeft in meerdere landen in Europa vakantieparken, 9 daarvan in Nederland. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
8: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
5: Op 30 juni, de vertaalvraag.
9: Daar zaten we in, dit was de opgave. Te verlegen, verlegen, oog in oog. Te verlegen, verlegen, oog in oog. Dat was de hele opgave. Romee, dankjewel voor je appje via radiobnt.nl.
5: Duncan Flush.
9: Het bleek inderdaad het goede antwoord.

Olivia Dean, Sam Fender en Rain Me In. Katja Gugu daarvoor in Tushai. Dit is Radio BNT op je woensdagmiddag. Katja Gugu zat in de vertaalvraag. Wist je het vandaag goed te raden, dan is die eer voor jou. Hou vol, hou vast, de airco een tandje harder en de verkoeling zoeken op Radio BNT. Binnen in onze Helene Fischer actie. Mocht je Helene Fischer vandaag nog horen voor 4 uur 's middags, dan app je Helene Fischer naar radiobnt.nl. En dan maak je kans morgen in de middagshow op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome. BNT, goedemiddag. De weekend hoor je zometeen. André van Duin is onderweg als de zon schijnt. En advies van Rihanna. Please don't

Radio BNT, de weekend ervoor in In Your Eyes. Veel muziek, weinig gelul. Welkom bij de zomerse middag van Radio BNT. Simply Red hoor je zometeen. Fairground en Camila Cabello is nu op de radio. Dit is...

0: Simply Red Fairground, dit is Radio BNT. Het is 2:30. Even kijken naar het weer voor vandaag. Warm, warm, warm. Zo 37 graden maximaal in Limburg en Brabant vandaag. Hè? Ook een hoge luchtvochtigheid, daardoor broeierig warm. En pas na zonsondergang dalen de temperaturen onder de 30 graden. Morgen nog een stukje warmer, 37 à 38 graden. Bij een zwakke wind uit noordoost tot oost is het door een hoge luchtvochtigheid weer broeierig heet morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In Hilvarenbeek is afgelopen weekend een kuifmangabee ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen. De mannelijke aap is vermoedelijk de gracht rondom zijn verblijfseiland overgezwommen en is gisteren gespot in de nabijgelegen Esbeek. Volgens het park is het dier niet gevaarlijk. Getuigen wordt dringend verzocht de aap niet zelf te benaderen of te vangen, maar direct contact op te nemen met het safaripark, dat klaarstaat om het dier te verdoven. Bij een incident in de Maas ter hoogte van de Vogelzang in IJsden is gisteravond laat een persoon om het leven gekomen. De hulpdiensten rukten rond 11:30 met groot materieel uit nadat twee mensen te water waren geraakt. De eerste persoon kon binnen 10 minuten op het droge worden geholpen. Voor het tweede slachtoffer kwam alle hulp te laat. Het lichaam werd kort voor middernacht door de brandweer uit het water gehaald. De politie doet geen verder onderzoek naar de verdrinking. En werknemers in het openbaar vervoer hebben deze ochtend vroeg het werk neergelegd tot 8 uur. Vakbond FNV staakt hiermee tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Bij de NS reden echt tot 8 uur helemaal geen treinen. Bovendien rijdt de vervoerder de komende dagen een aangepaste dienstregeling met minder treinen vanwege de extreme hitte. Dus ook in Limburg en Brabant. Ook streekvervoerders en stadslijnen in Amsterdam en Rotterdam kampen met volse uitval, waardoor het nog uren duurt voordat de dienstregeling overal is opgestart. En tot zover het regionieuws op

Het is niet per se een advies hè, voor deze woensdagmiddag. UB40, red white wine, de mussen vallen van het dak. Dan is een zware lauwe fles rode wijn niet de beste keuze. Het kleurwine effect krijg je een beetje hè, met die rode wijn. Die wordt vaak gedronken op kamertemperatuur. Maar ja, let op, die regel stamt uit de tijd van dikke kasteelmuren, waar het binnen dus 16 tot 18 graden was. Dat was vroeger kamertemperatuur. Nou, momenteel is het nou, in mijn kamer misschien wel 26 graden. Dus doe dat sowieso niet. Ga voor het water. Water, ja, water. Dat is het beste voor je in dit weer. UB40 hoor je als laatste in het rijtje van vier. Red, red wine. Well, Miles Smith kwam voorbij. Fergie en ook Jason Derulo hoor je op Radio BNT. Metcon krijg je zo naar Angel Face. Dit is Oscar in The Wolf.

0: Radio BNT, goedemiddag. Jolle Beck in van Madcon op de radio. Giuseppe Guicciera, dat is een echte naam. Die zingt het nummer niet echt wat ik zo meteen ga draaien. Hij spreekt het eerder in hem met een zwoele, diepe stem. Een soort Italiaanse rap af van alle letteren. Die hoor je zo meteen op Radio BNT. En jouw verzoek is ook welkom.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want zometeen ga jij het bepalen. Wat gaan we draaien op Radio BNT? Wat ga ik voor je draaien? Jij bepaalt het, want zometeen is de takeover van jou 20 minuten lang. Mag jij de playlist van Radio BNT invullen? Waar heb je zin in op je woensdagmiddag? Let me know via radiobnt.nl. Dan kun je klikken op stuur een appje. En dan stuur je inderdaad ook een appje naar de studio met jouw favoriete verzoek. En dan ga ik hem zo meteen draaien in de takeover. Na Max en Andy Grammer, dus die zwoele platen in het Italiaans. Welke dat is, hoor je na Dua Lipa. Dit is Be The One.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht. Dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. De Universiteit Utrecht heeft 7 studenten uit Gaza een beurs gegeven om in Utrecht te studeren. De studenten zijn inmiddels aangekomen. De universiteit stelt dat de beurzen eenmalig zijn en bedoeld om onderwijs toegankelijk te houden voor studenten die door de oorlog in Gaza hun studie niet kunnen voortzetten. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden.
8: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
11: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. Duncan
12: Fresh. De Italiaanse rap avant la lettre. Het ging om deze track van Pino D'Angio. Ma qual idea.

0: Max, Andy Grammer. En The Thing I Love, Pino Danjo daarvoor en Makwa Lede.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Met die zwoele stem van hem die ik niet heb, maar ik ga een plaats maken voor muziek in de middag. Ik ga zo weinig mogelijk praten, want dat zou betekenen dat ik lekker veel muziek kan draaien in de 20 minuten Takeover die vanaf nu ingaat. De komende 20 minuten mag jij de playlist van Radio BNT samenstellen. En wat moet er absoluut op de playlist komen? Wat moet ik voor je draaien deze middag? Radio BNT. Je kunt me laten weten via de Radio BNT WhatsApp. Die bereik je via radiobnt.nl. Kwam al een berichtje binnen van Floor. Die vraagt om Janet Jackson, Together Again.
1: Dit is de Radio BNT.

Again. Ook naar de middenkorde. Morgen wordt fantastisch. En Don't You Want Me. Lekker meebleren met The Human League. Op verzoek van Joep in de Radio BNT Takeover. Lekker afkoelen. Hier hebben we airco op kantoor. Groetjes van Floris. Nou, dat is leuk, Floris. Ik zit hier in de hitte. Hij vraagt wel om Ed Sheeran, de Justin Bieber. I

Foolish, deze van Ed Sheeran en Justin Bieber, I Don't Care op de radio. Jij vraagt en ik draai, je zit midden in de takeover. Die hoor je elke werkdag rond 3:10 op Radio BNT. We zijn alweer aangekomen bij de laatste. Het verzoek van Carlijn voor Robbie Williams en Supreme.

0: Dank voor al die fijne verzoekjes. Dit was hem, de Radio BNT Takeover van vandaag met de laatste voor Carlijn. Zij vroeg om Robbie Williams en Supreme op de radio. Morgen weer een nieuwe ronde Takeover. Zometeen al een nieuw rijtje van 4. Casanova is onderweg en ook Lady Gaga Alejandro hoor je zometeen. Eerst even kijken naar het weer. Warm, warm, warm. 37 graden en broeierig warm ook. Hoge luchtvochtigheid vandaag. Pas na zonsondergang dalen de temperaturen onder de 30 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld, dan nog een tandje warmer, maximaal 38 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De geplande werkzaamheden aan de A2 tussen Vught en Best van komend weekend zijn afgeblazen. Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte tropische temperaturen het werken voor het personeel onmogelijk maken. Daarnaast kan de kwaliteit van het asfalt niet worden gegarandeerd en zet het viaduct door de warmte te veel uit om eraan te kunnen klussen. Tegelijkertijd waarschuwt het RIVM vandaag en morgen voor slechte luchtkwaliteit in het zuiden van het land door smogvorming. De organisatie van de Passiespelen in Tegelen ziet nog geen reden om de twee geplande voorstellingen van komende zondag in Openluchttheater De Doolhof af te gelasten. Hoewel het vrijdag en zaterdag lokaal 40 graden kan worden, wordt er voor zondag koeler weer verwacht. De 200 acteurs moeten in zwarte kostuums de brandende zon in, maar de organisatie hanteert een streng hitteprotocol met extra drinkpauzes en scherpe medewerkers.

Limburg en Brabant zijn we er. Dit is Radio BNT met Brabant van Guus Meeuwis als laatste in het rijtje van vieren. Daarin zat ook Sommieu, Ultimate Chaos en Lady Gaga. Kwam voorbij Alejandro op Radio BNT. Volg je ons al op Facebook en Instagram. Dan blijf je op de hoogte van alle fijne, goede acties van Radio BNT. Nou, had je bijvoorbeeld afgelopen weekend al kunnen lezen dat we deze week dus tickets weggeven voor Helene Fischer. Je hebt trouwens nog zo'n kwartier, hè? Het kan zomaar zo zijn dat ik Helene Fischer nog ga draaien. Dan heb je zometeen nog de kans om Helene Fischer te appen naar radiobnt.nl. Tussen nu en 4 uur kan dat gebeuren. Kan ook niet gebeuren, hè? Dan heb je morgen je laatste kans. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags hoor je dan Helene Fischer. App je ook Helene Fischer naar radiobnt.nl en maak je kans morgenmiddag in de middag zo op tickets voor dat concert op 30 juni in het Gelredome. Dat is komende dinsdag. Onderweg naar de middag zo meteen. Rosé staat voor je klaar, Nassal en Peppa. En

Al helemaal klaar voor morgenavond / nacht. Beide klaar voor om Nederland tegen Tunesië te gaan kijken om 1:00 s'nachts. Maar ze tenminste een beetje afgekoeld, dat is fijn. Alvast als voorbereiding daarop de grote hit van Samuel Welten in de voorbereiding naar het Nederlands elftal en de voorbereiding naar de middagshow. Zometeen aan 4:00, Roze Schepers.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
7: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
6: Verwen jij je maar.
7: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
6: Waar mee?
7: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
6: Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
10: we Oranje. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
12: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. De rechtbank in Den Haag heeft de 39-jarige Paul V. veroordeeld tot 21 jaar cel voor het doden van zijn ex-partner in Leiden in 2024. Het OM had 18 jaar cel en TBS geëist. Volgens de rechtbank wurgde hij zijn ex-partner met een hondenketting en zette hij vervolgens de situatie als zelfdoding in scène. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 70 kilometer file. De langste files staan op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem een kwartier oponthoud. A58 Breda richting Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof 10 minuten. A73 Nijmegen richting Venlo. Voor Kuik een kwartier vertraging. De N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel tussen Uitwijk en Brakel. Een half uur vertraging door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Hoor je morgen tussen 10:00 en 4:00 iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
12: Op 30 juni.

Ach, wat een classic is dit, vrienden. En zelfs een dance classic. Hoe lekker wil je het hebben? Chic en Chiclofreak bracht de tijd op 7 over 4. Goedemiddag, welkom bij de radio. 24 juni, het is 2026. Woensdag midden in de week en dit is de middagshow op Radio BNT. Dankjewel Duncan, hij is er zo dadelijk nog even. Met het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. En wat is dat dan allemaal? Dat hoor je allemaal vanzelf. De middagshow tussen nu en 6 uur. En het is 37 graden in het zuiden van het land. En ja, mijn aircootje doet het gelukkig nog steeds. Ik wil je niet jaloers maken. Als je in de auto zit, dan zul je ongeveer hetzelfde hebben als ik, denk ik. Maar ik kan me ook indenken dat je ergens op een warme plek bent. En mensen die buiten werken, op straat of op het dak, ik ga ervan uit, ik hoop het eigenlijk ook, dat ze een beetje ermee gestopt zijn voor vandaag. Want dit is natuurlijk niet vol te houden op die manier. Hè. Wat gaan we doen in de middagshow? Nou, een hele hoop leuke dingen. Ik kom nog eventjes terug op de Maximaal Genieten. Lekker lang luisteren van gisteren. Het dilemma. We zetten dat nog even voort. Dus dat komt helemaal goed. Ik heb het daar straks heel even met je over. En natuurlijk onze Helene Fischer actie. Kans op tickets voor haar optreden op 30 juni.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. Jouw zomer.

0: Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.

Rondé! Hard to say goodbye op Radio BNT. 10 minuten voor 5:30. Chasing Cars, Snow Patrol. Draaien we daarvoor in de middagshow hier op BNT in heel Limburg en Brabant. Via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. Je kunt ons berichtjes sturen met liedjes die je wil aanvragen. Ik kan me best voorstellen dat je in deze hete temperaturen op zoek bent naar lekkere zomerse liedjes. Nou, kom maar door via radiobnt.nl. Of doe het via Facebook en Instagram. Je kunt ons waar dan ook de wereld gewoon lekker bereiken. Hè? Het maximaal genieten, lekker lang luisteren dilemma. Wat gaan we dadelijk in de lange uitvoering horen na het nieuws van 5:30? Nadat Edwin Gerritsson heeft bijgepraat over de actuele verkeerssituatie vanuit de ANWB in Den Haag en alle andere aanverwante artikelen. Gisteren hebben we een dilemma opgezet. Dat ging tussen My Favorite Waste of Time van Owen Paul en Blame It on the Boogie van de Jacksons. En daar kwamen we toen niet helemaal uit. Er ging qua computer even iets mis. Dus ik heb dat even op moeten lossen met Joy Sims, Come Into My Life. Maar ik heb je ook beloofd dat we dat vandaag gewoon weer even zouden rectificeren. Dus het gaat ook vandaag gewoon tussen My Favorite Waste of Time van Owen Paul en Blame It on the Boogie van de Jacksons. Wat wil je horen in de maximaal genieten, lekker lange uitvoering. Wil je Owen Paul, dan stuur Owen Paul naar radiobnt.nl. Wil je de Jacksons, dan stuur Jacksons naar radiobnt.nl. Ga je hem zo dadelijk horen, één van die twee liedjes. Dus of Owen Paul of de Jacksons, even Owen Paul naar radiobnt.nl sturen. Of als je de Jacksons wil horen, dan stuur je Jacksons naar radiobnt.nl. En dan komt het allemaal vanzelf goed. Dat hopen we dan. Vanochtend was het een beetje problematisch opstarten qua treinen natuurlijk, in verband met de stakingen. En dat is volgens mij redelijk goed gekomen vandaag. Ook wordt er vandaag weer gevoetbald als het gaat om het WK voetbal in de United States of America. En zijn er vanavond uiteraard ook weer VI-uitzendingen 2. Ook is er het Oranje Café met Sam van Rooyen. En dat is inderdaad de zoon van Helen. En dat is om 5:00 op SBS 6. Dan weet je dat in ieder geval ook. Afgelopen weekend hadden wij Pinkpop. Komende dagen is er op de Brouwersdam in Zeeland Concert at Sea. Het feestje van Bluff. Waar heel veel internationale en uiteraard ook nationale artiesten optreden. Je kunt met z'n allen gezellig daar dansen aan zee.

Roger Schepers en de BNT...

0: Jonas Aiden maakte de remix voor Jonas Blue samen met Tiësto. Je hoorde Ritual op Radio BNT. En wat gaat het worden zo dadelijk? De Jacksons, Blame It On The Boogie. We voelen toch Owen Paul, My Favorite Waste Of Time. Het lot ligt nog heel even in jouw handen. Je mag nog even een berichtje sturen als je het leuk vindt. Als je Owen Paul wil horen, dan stuur je Owen Paul naar radiobnt.nl. Wil je de Jacksons, dan stuur je de Jacksons nog even snel naar radiobnt.nl. En zo dadelijk zijn ze op de radio. De klok zegt exact om af, vrienden, 5:30. En we gaan eens even kijken naar het weer. Max in het zuiden van het land, 37 graden. Vanavond daalt de temperatuur gestaag naar beneden. Max 20, dus dat is eigenlijk ook nog best wel warm. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Oh, zonnig, windstil, warm. Temperaturen gaan nog ietsie-pietsie verder omhoog. En morgennacht van donderdag op vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste nacht ooit gemeten. Temperatuur zal niet onder de 24 graden komen, zeggen de meteorologen. Goed drinken, veel smeren of andersom. Maakt ons niet uit als je het maar doet.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De geplande werkzaamheden aan de A2 tussen Vught en Best van komend weekend zijn afgeblazen. Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte tropische temperaturen het werken voor het personeel onmogelijk maken. Daarnaast kan de kwaliteit van het asfalt niet worden gegarandeerd en zet het viaduct door de warmte te veel uit om eraan te kunnen klussen. Tegelijkertijd waarschuwt het RIVM vandaag en morgen voor slechte luchtkwaliteit in het zuiden van het land door smogvorming. De organisatie van de Passiespelen in Tegelen ziet nog geen reden om de twee geplande voorstellingen van komende zondag in Openluchttheater De Doolhof af te gelasten. Hoewel het vrijdag en zaterdag lokaal 40 graden kan worden, wordt er voor zondag koeler weer verwacht. De 200 acteurs moeten in zwarte kostuums de brandende zon in, maar de organisatie hanteert een streng hitteprotocol met extra drinkpauzes en scherpe medische monitoring. Mocht de kweek zondag alsnog richting de 35 graden stijgen, dan worden de voorstellingen wel geschrapt. En bij grootschalige verkeerscontrole in de gemeente Woensdrecht zijn gisteren 57 boetes uitgedeeld. De politie Bergen-op-Zoom en de Marechaussee controleerde 80 voertuigen, waarbij onder meer 15 mensen zonder gordel reden, 3 zonder rijbewijs en 2 onder invloed van drugs. Ook werd er een boksbeugel in beslag genomen. De Belastingdienst maakte van de gelegenheid gebruik om ruim 31.000 euro aan openstaande schulden te innen, terwijl de douane drugs en illegale

0: Er kwamen beduidend meer stemmen binnen voor dit liedje via radio.bnt.nl. De Jacksons hoorde je, Blame It On A Boogie, in de lange uitvoering in 1978. En teruggedraaid hier op Radio BNT. Dankjewel voor het sturen van die appjes in dit warme weer. Ja, het lijkt wel alsof we aan het klagen zijn, vrienden, maar dit is ook wel heel heftig. Moeten we wel even rekening mee houden. Maximaal genieten, lekker lang luisteren. Morgen kan het weer, dan ga ik je weer een duivels maximaal genieten luisterdilemma door voorleggen. Dan mag je weer kiezen uit twee liedjes die je in een lange uitvoering graag zou willen horen. En er is een leuke lijst op Spotify met lekkere lange liedjes. En daar kan ik je naar verwijzen als je het leuk vindt. Dat is de Maximaal Genieten playlist op Spotify via radiobnt.nl/maximaalgenieten.
1: Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Dat zou jou wellicht ten deel kunnen vallen. Want we gaan ergens morgen, geloof ik, mensen bellen die we kaarten gaan geven om naar het concert toe te gaan. Van Helene Fischer, 30 juni aanstaande staat ze in het Gelderdoom in Arnhem. Volgende week dinsdag is dat. Jij kunt er naartoe. Tussen 10 en 4 overdag hoor je ergens Helene Fischer. Zodra je dat hoort, dan stuur je Helene Fischer naar radiobnt.nl en maakt zo kans op tickets voor haar concert. Haar fabuleuze concert volgende week dinsdag in Arnhem in het Gelderdoom. Dus hoor je morgen tussen 10 en 4 Helene Fischer. Dan even Helene Fischer ook sturen in een appje naar radiobnt.nl. En dan maak jij kans op tickets. Hoe vet is dat? Is toch mooi? Dat kun je allemaal gratis krijgen van Radio BNT. Waar je ook zo dadelijk gratis David Guetta, Afrojack en Sia krijgt. Hey.

Canada, here I come, vrienden. Want die zomer die was fantastisch. The Summer of 69 van Bryan Adams. 13 minuten voor 5 in de middagshow op Radio BNT. Als je ons gevonden hebt, dan hoop ik dat je ons nooit meer loslaat. En maak reclame. Hè. Wees ambassadeur van Radio BNT. Als je vanavond misschien naar vrienden gaat of vrienden op bezoek krijgt. Of je gaat gewoon een eindje wandelen. Of je blijft gewoon lekker liggen met je koptelefoontje op. Ja, dan wordt het een beetje lastig als je niet tegen mensen praat. Maar maak in ieder geval even reclame voor de lekkerste zender uit Limburg, Brabant. Uit het zuiden van Nederland. Radio BNT, dat is wie we zijn. Wat we doen 24/7. RadioBNT.nl is de website. En nee, Limburg en Brabant kun je ons ook nog vinden via DAB+. Dus, ik ben tussen de ochtend en de middagshow vanmiddag. Of vanochtend en vanmiddag. Bezig geweest met het maken van een nieuwe podcast die komende zaterdag online komt. En ik moet je zeggen, dat was wel een hoop werk. Maar toch is het wel lekker als het dan zo heet weer is. Dat je toch gewoon lekker in je aircootje kunt doorploeteren. Dat is helemaal prima. Dat is eigenlijk best wel lekker ook dan. Maar goed, we hebben het constant over het weer. Moeten we het misschien niet eens even ergens anders over hebben? Moeten we niet eens even kijken naar The Quest? Want het is weer tijd om te gaan koken, hè? Of niet. Barbecue, saladetje, gewoon niet al te gek. Dat kan prima. De vraag is eigenlijk, waarom restjes de dag erna lekkerder smaken? Klietjes dus. Dus je hebt gekookt, dat blijft over. Gaat het tupperweerbakje in, de diepvries in of zo. Of je zegt, weet je, ik zet het even in de ijskast, dan kan ik het morgen nog gebruiken. Waarom zijn die restjes de dag erna zo lekker? En lekkerder nog dan dat je ze het eerst kookt? Eigenlijk heel logisch, want de smaken werken samen. En die trekken dan beter door. Hè? Dus als je bijvoorbeeld, ik noem maar iets, pasta maakt. Macaroni, spaghetti of whatever. En daar zit natuurlijk saus bij en kruiden. Als je dat een dagje laat staan, dan is het de dag erna meestal inderdaad nog lekkerder. Omdat het allemaal een beetje doorgetrokken is. Ik herken dat wel. Ik vind dat ook wel lekker eigenlijk. Dus dat is de reden. En The Quest heeft dat uitgezocht. Nou, die zijn er best druk mee bezig geweest. Iedereen bij The Quest daar. Dankjewel voor jullie inspanningen.

Douwe Bob met I Believe voor je zo dadelijk naar deze dame die daar ineens was. Vanuit een talentenjacht scoorde ze nummer 1 hit. Haar naam is Leona Lewis. En ze bracht eigenlijk best wel veel liedjes uit, maar er is maar 1 echte hit. In Engeland lag het een beetje anders. Daar stond ze met een paar platen wekenlang bovenaan. The British Top 40 bij de BBC. Dit is Bleeding Love.

0: Daan Bot en I Believe. Vrienden, het Radio Middag Feuilleton bestaat uit twee episoden. De middagshow op BNT. Spreek je zo naar vijven. Laat je nog even alleen met een hond.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Een nieuw toestel?
6: Onze oude was toch goed?
7: Sorry, het is WK.
8: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: De prijs

0: 1,99. Altijd laag.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. Het is vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901, meldt Weer Online. In De Bilt steeg de temperatuur naar 32,8 graden... en daarmee werd het record uit 2005 gebroken. Landelijk werd 35,4 graden gemeten. Het is al het zevende datumwarmterecord van dit jaar. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 100 kilometer file. De langste file staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Waterdorp, 20 minuten oponthoud. A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, 20 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel, 10 minuten. A27 Breda richting Gorinchem, tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem, een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
2: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni.

stijve hit in de bioscoop. Maar ja, ik kan meedenken met dit soort temperaturen, dat gaan we weer. Dat je gewoon even lekker een koele bios induikt, dat kan hè. Ooit was dit de voorloper van het album Thriller in 1983. Eerste wapenfeit van het album toen dit. Michael Jackson, Billie Jean, 7 over 5, deel 2 van de middagshow van vandaag. Het is woensdag. We breken de week in tweeën, of we zagen hem in tweeën, maakt ons niet uit. Als we maar gewoon eventjes halveren. Het is 24 juni 2026, 37 graden. En langzamerhand gaat de temperatuur naar boven. Vrijdag en zaterdag enteren we de 40 graden Celsius, vrienden. Dat is waar we rekening mee moeten houden. En vertellen de weergoden ook. Je hoort het juist in het nieuws. Record na record wordt gebroken. Dus echt allemaal niet te geloven. Radio BNT in Limburg en Brabant via DHB Plus wereldwijd via radiobnt.nl. Als je ons wil bereiken voor wat dan ook je kwijt wil, dan doe je dat via radiobnt.nl. Let eventjes op onze Helene Fischer actie. Kom ik zo dadelijk nog even op terug. Maar als je denkt van, goh, ik moet even iets kwijt. Ik wil een bepaalde plaat horen. Daar krijg ik energie van met deze temperaturen. Nou, kom maar door. Radiobnt.nl.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

0: Meteor en Fleming niet nodig. Ja, wat heb je dan wel in godesnaam nodig? In ieder geval goede muziek op de radio. Dat krijg je. Classics en hits via Radio BNT. Overal en altijd je eigen favoriete radiozender in de buurt. Dus het komt helemaal goed. Hi! Leuk dat je luistert. The Lighthouse Family draaiden we daarvoor uit de jaren 90. En die maakten eigenlijk ook hele leuke liedjes. Buiten High hebben ze nog veel meer gemaakt. Wat eigenlijk ook nog beter is kwalitatief dan High. Terwijl dat al heel erg goed is natuurlijk. High. Ja, hi. Smakelijk als je op dit moment aan het diner dansant bezig bent. Misschien heb je toch ervoor gekozen om lekker achterom in je tuintje de barbecue aan te slingeren. Dan kan ik me dat heel goed voorstellen. Het is de middagshow op Radio BNT, vrienden. En er komen wel wat leuke dingen aan. Als je het hebt over bijvoorbeeld de Bokkenrijders. Vanavond weer te zien in Stadion de Geuzelt in Maastricht. En er zijn nog enkele kaarten, want het is na deze maand langzamerhand afgelopen. De première was een paar weken geleden. De eerste week, dat was dramatisch qua weersomstandigheden. Maar op dit moment gaat het gewoon goed. Maar dit is eigenlijk weer te heet, zeggen de acteurs. Ja, snap ik ook. Buddy Vedder, Suzanne Zegers. En eens even kijken, wie zit daar nou meer in? Bartje Storken natuurlijk, met een mooie rol. Een van de mooiste rollen, als je het mij vraagt. Maar goed, daar mag jij best anders over denken. En de regie is een ander van Servé Hermans. En die heeft dan ook weer de hoogmis afgelopen zondag op Pinkpop geregisseerd. Dus dat is dan toch wel weer leuk eigenlijk, hè? De Bokkenrijders, er komt een nieuwe succes aan volgend jaar. De Partizanen. En de kaartvoorverkoop daarvoor is al in volle gang. Over de cast is nog niks bekend. Ik heb Savé op Pinkpop even gesproken. Heb hem dat ook gevraagd. Er was nog niks bekend. Dus dat komt allemaal nog. En optredende artiesten. Even kijken, komende vrijdagavond in het Openluchttheater in Valkenburg. Raccoon. Uitverkocht, dus daar kun je helaas niet meer naartoe. Concert at Sea is er komend weekend. En de week erna Park City Live in Heerlen. Dus ja, dat is toch eigenlijk genoeg wat op de planning staat. En wij hebben ook nog iets leuks wat op de planning staat. We moeten nog prijzen weggeven, vrienden.
1: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
2: En Radio BNT heeft tickets voor je.
3: BNT.
2: Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
1: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
2: Op 30 juni.
3: Radio BNT.
2: Deze week op BNT.

0: Ik weet zeker, bij Paul in de auto stond hij op standje burenruzie. Radio BNT, Titanium, David Guetta en Sia wilden die graag horen op de weg terug in de Ardennen alweer. En geniet lekker van je vakantie, Paul. Afgelopen maandagochtend kreeg ik een berichtje van je tijdens de ochtendshow. En toen moest je aan je laatste week beginnen vlak zo voor de vakantie. Dus ik weet niet of je morgen en vrijdag ook nog moet, maar geniet er anders lekker van. En laat even weten waar je naartoe gaat. Stuur een kaartje naar BNT. Is altijd leuk. Kunnen we altijd even delen met elkaar. Daarvoor draaien we Bastille of Bastille, hoe je wil. Bastille klinkt ook wel, hè? Bastille. Bastille hoorde je met Things We Lost in the Fire. Het is exact 5:30. Smakelijk eten. Radio BNT. We kijken eventjes naar het weer. Het is op dit moment warm. Max 37 graden in het zuiden van Nederland. De temperatuur daalt vanavond naar een graad of 22 maximaal. Veel koeler gaat het niet worden. Morgen ongeveer in hetzelfde weerbeeld als vandaag. Gaat je warmer nog. Nog iets wat meer zon en kans op smog. Daar moet je rekening mee houden. De luchtvochtigheid die is hoog. Dus veel drinken en smeren. Dat is heel belangrijk. En dan morgen de warmste nacht ooit gemeten. Sinds er metingen zijn in 1901, zeggen de meteorologen. Van donderdag op vrijdagnacht kan het zomaar 24 graden worden. En de temperatuur zal daar niet onder duiken. Vrijdag en zaterdag max 40 graden. Ga er maar aan staan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De geplande werkzaamheden aan de A2 tussen Vught en Best van komend weekend zijn afgeblazen. Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte tropische temperaturen het werken voor het personeel onmogelijk maken. Daarnaast kan de kwaliteit van het asfalt niet worden gegarandeerd en zet het viaduct door de warmte te veel uit om eraan te kunnen klussen. Tegelijkertijd waarschuwt het RIVM vandaag en morgen voor slechte luchtkwaliteit in het zuiden van het land door smogvorming. De organisatie van de Passiespelen in Tegelen ziet nog geen reden om de twee geplande voorstellingen van komende zondag in Openluchttheater De Doolhof af te gelasten. Hoewel het vrijdag en zaterdag lokaal 40 graden kan worden, wordt er voor zondag koeler weer verwacht. De 200 acteurs moeten in zwarte kostuums de brandende zon in, maar de organisatie hanteert een streng hitteprotocol met extra drinkpauzes en scherpe medische monitoring. Mocht de kweek zondag alsnog richting de 35 graden stijgen, dan worden de voorstellingen wel geschrapt. En bij een grootschalige verkeerscontrole in de gemeente Woensdrecht zijn gisteren 57 boetes uitgedeeld. De politie Bergen-op-Zoom en de marechaussee controleerde 80 voertuigen, waarbij onder meer 15 mensen zonder gordel reden, 3 zonder rijbewijs en 2 onder invloed van drugs. Ook werd er een boksbeugel in beslag genomen. De Belastingdienst maakte van de gelegenheid gebruik om ruim 31.000 euro aan openstaande schulden te innen, terwijl de douane drugs en illegale sigaretten in beslag nam. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 100 kilometer file. De langste file staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Waterdorp 20 minuten oponthoud. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 20 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 10 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. En tot zo.

0: Eigenlijk was het 2014 toen ze elkaar de eerste keer tegenkwamen en wat contact hadden en zo. En toen hadden ze zoiets van, ja weet je, misschien moeten we samen een keer een liedje schrijven. Nou, dat is gebeurd. Het liedje stamt eigenlijk al uit 2014. Maar ja, het moest gecleared worden. De rechten, dat moest allemaal geregeld worden. Het mocht allemaal niet, mocht allemaal niet, mocht allemaal niet. Moest toch uiteindelijk een keer uitgebracht worden. Dat is nu gebeurd. Martin Garrix en Ed Sheeran, repeat it op Radio BNT. Wat een dikke vette hit. En I'm coming out daarvoor.
1: Diana Ross.
2: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers en in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Volg de podcast, vind ik leuk. Dan krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. Dat zal komende zaterdagmorgen gebeuren. En deel het ook met je eigen sociale netwerk. Ja, het is een beetje pingpop getint allemaal. Op dit moment niet. Maar vorige week hadden we Blackbird, we hebben Jacques Kremers gehad. En er komt nog een mooie pingpop podcast editie aan van de podcast. Dus ik zou zeker blijven luisteren en het allemaal blijven volgen. Je kunt het namelijk luisteren op het moment dat jij dat wil. Wanneer het jou uitkomt, alles doe je wanneer jij dat wil. De meest recente podcast is Rob van Wuitswinkel. Rob is algemeen directeur, gemeentesecretaris interim. Op dit moment in de gemeente Heerlen nog. Hij was dat eerder al in Arnhem en Nijmegen. Werkte bij de ministeries van OCW en Financiën. En is een enorme kunstliefhebber. Houdt van muziek, gek op de Simple Minds. Geboren in Tilburg. Met andere woorden, een heel leuk gesprek. Check het, de podcast met Rob van Wuitswinkel. Altijd leuk. Waarom?

0: Oh, vrienden, wat is dit toch lekker. Ze is helaas niet meer onder ons. Veel te vroeg overleden. Angie Stone, Wish I Didn't Miss You. Gebaseerd op Backstabbers van de OJ's natuurlijk. Want dat zat er een beetje als sampletje onder. 6:15. En ik hoor je denken, als je dit soort liedjes draait op de radio... Goh, wanneer komt er weer eens een Radio BNT Party Night? Ja, dat weet ik ook niet. Ik moet eens even kijken. Dat moet binnen nu en een paar weken toch wel ergens te realiseren zijn. Zou toch weer lekker zijn als we dat weer een keertje konden inregelen, toch? Eens even zien. Oh ja, we hebben nog iets leuks voor je.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Ja, dat is de actie waar we deze week druk mee zijn. Elke maandag tot en met vrijdag dan zijn er werkdagen. En de hele week tussen 10 en 4 hoor je muziek van Helene Fischer. Op het moment dat je Helene Fischer hoort, dan stuur je Helene Fischer naar radiobnt.nl en maak je kans op tickets voor optreden komende dinsdagavond in Arnhem in het Gelderdoom aldaar. Dus dat is eigenlijk de boodschap. Heel simpel. Hoor je Helene Fischer op de radio, dan even Helene Fischer appen naar radiobnt.nl. En voilà, je maakt kans op tickets voor het concert komende dinsdagavond. Vindt dus plaats in het Gelderdoom in Arnhem. Helene Fischer, die van Atemloos, weet je wel. Maar ze heeft nog veel meer leuke liedjes gedaan, hoor. Komende vrijdag staat ze in Keulen. En volgende week dinsdag dus in het Gelderdoom in Arnhem. En daar kun jij bij zijn. Houd de radio aan, goed in de gaten en appen naar radiobnt.nl.

Fernstren Derby was het. Wat je hoorde was Dan's Little Sister op Radio BNT. Lekker. Hoodie en de Blowfish daarvoor. I only wanna be with you. Het is 6:06, dubbele tijdmelding. Met je fijne woensdagavond. Morgenochtend wordt je gewekt om 7 uur door Duncan Fresh in de wakkerste ochtendshow van Nederland. Op Radio BNT. Morgenmiddag hebben wij een date. Dit is Level 42.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Das die ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
14: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Radio BNT.
16: Dit is de nieuwsupdate.
17: Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. Het Amerikaanse leger heeft vandaag gemeld dat het vlak voor het weekend een leider van Islamitische Staat heeft gedood. Dat gebeurde bij een luchtaanval in het noordwesten van Syrië en is volgens het leger onderdeel van de voortdurende strijd tegen IS. Details over de identiteit van de doden zijn nog niet bekendgemaakt. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm.
18: Dit was het nieuws op Radio BNT.
19: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
20: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
19: Op 30 juni. De avond.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Deze week op BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De geplande werkzaamheden aan de A2 tussen Vught en Best van komend weekend zijn afgeblazen. Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte tropische temperaturen het werken voor het personeel onmogelijk maken. Daarnaast kan de kwaliteit van het asfalt niet worden gegarandeerd en zet het viaduct door de warmte te veel uit om eraan te kunnen klussen. Tegelijkertijd waarschuwt het RIVM vandaag en morgen voor slechte luchtkwaliteit in het zuiden van het land door smogvorming. De organisatie van de Passiespelen in Tegelen ziet nog geen reden om de twee geplande voorstellingen van komende zondag in Openluchttheater De Doolhof af te gelasten. Hoewel het vrijdag en zaterdag lokaal 40 graden kan worden, wordt er voor zondag koeler weer verwacht. De 200 acteurs moeten in zwarte kostuums de brandende zon in, maar de organisatie hanteert een streng hitteprotocol met extra drinkpauzes en scherpe medische monitoring. Mocht de kweek zondag alsnog richting de 35 graden stijgen, dan worden de voorstellingen wel geschrapt. En bij een grootschalige verkeerscontrole in de gemeente Woensdrecht zijn gisteren 57 boetes uitgedeeld. De politie Bergen-op-Zoom en de Marechaussee controleerde 80 voertuigen, waarbij onder meer 15 mensen zonder gordel reden, 3 zonder rijbewijs en 2 onder invloed van drugs. Ook werd er een boksbeugel in beslag genomen. De Belastingdienst maakte van de gelegenheid gebruik om ruim 31.000 euro aan openstaande schulden te innen, terwijl de douane drugs en illegale sigaretten in beslag nam. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar 2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Renew.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB en gaan.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. In Wijk bij Duurstede is de tijdelijke noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers geopend. Ze blijven daar tot eind augustus in een sporthal op complex Mariënhoeve. De opvang leidde eerder tot ongeregeldheden, waarbij het gemeentehuis meerdere keren werd vernield. De gemeente zegt oog te houden voor veiligheid en leefbaarheid in de omgeving. Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de Maritieme Organisatie. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm.
11: Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
9: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
8: Op 30 juni. De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De geplande werkzaamheden aan de A2 tussen Vught en Best van komend weekend zijn afgeblazen. Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte tropische temperaturen het werken voor het personeel onmogelijk maken. Daarnaast kan de kwaliteit van het asfalt niet worden gegarandeerd en zet het viaduct door de warmte te veel uit om eraan te kunnen klussen. Tegelijkertijd waarschuwt het RIVM vandaag en morgen voor slechte luchtkwaliteit in het zuiden van het land door smogvorming. De organisatie van de Passiespelen in Tegelen ziet nog geen reden om de twee geplande voorstellingen van komende zondag in Openluchttheater De Doolhof af te gelasten. Hoewel het vrijdag en zaterdag lokaal 40 graden kan worden, wordt er van zondag koeler weer verwacht. De 200 acteurs moeten in zwarte kostuums de brandende zon in, maar de organisatie hanteert een streng hitteprotocol met extra drinkpauzes en scherpe medische monitoring. Mocht de kweekzondag alsnog richting de 35 graden stijgen, dan worden de voorstellingen wel geschrapt. En bij grootschalige verkeerscontrole in de gemeente Woensdrecht zijn gisteren 57 boetes uitgedeeld. De politie Bergen-op-Zoom en de marechaussee controleerden 80 voertuigen, waarbij onder meer 15 mensen zonder gordel reden, 3 zonder rijbewijs en 2 onder invloed van drugs. Ook werd er een boksbeugel in beslag genomen. De Belastingdienst maakte van de gelegenheid gebruik om ruim 31.000 euro aan openstaande schulden te innen, terwijl de douane drugs en illegale sigaretten in beslag nam. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Comfy.
1: De zomer is aan.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Even 30 jaar op sabbatical. Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Zwitserland is in gesprek met verschillende landen en defensiebedrijven om een alternatief luchtverdedigingssysteem aan te schaffen dat niet uit de VS komt. De stap volgt op flinke vertragingen bij de levering van Amerikaanse Patriot-systemen. Daardoor kijkt Zwitserland nu onder meer naar Europese, Israëlische en Zuid-Koreaanse opties om minder afhankelijk te worden van één leverancier. De rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar gearresteerd. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. Een internationale politieactie heeft 2 schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
10: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: 30, altijd laag.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest, en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En de rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar ook gearresteerd. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
6: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
5: Op 30 juni.

0: 2020.
1: De zomer is aan.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: Door de hitte worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken. In Oosterwijk staan de marktkramen morgen aan de schaduwzijde van het Centrale Plein. In Den Bosch duren de wijkmarkten morgen tot 12 uur en gaan vrijdag ook niet door. In Sittard en Geleen worden de markten zaterdag om 2 uur afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. De avond van Radio BNT.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Deze week op BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Renew.
6: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken? In Oosterwijk staan de marktkramen morgen aan de schaduwzijde van het Centrale Plein. In Den Bosch duren de wijkmarkten morgen tot 12 uur en gaan vrijdag ook niet door. In Sittard en Geleen worden de markten zaterdag om 2:00 afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10:00 ochtends en 4:00 middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. De avond van Radio

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947... met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg, nu Iran de Straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni.

0: De beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg, nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden. Het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg, nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni.